0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Het is de nationale feestdag vandaag. Dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. Vandaag starten de feestelijkheden om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein. En doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft meteen gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. En sport. In Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt met een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Sleep World.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
3: Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
0: Willy, music matters.

0: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Willy. Music Matters.

music matters. Billy. Really.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. Het is de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
8: The one and only Belle Perez!
9: Kom op, Brussel!
10: Wij zijn heel blij dat Bellen er is. Wij zijn heel blij dat wij er zijn. We hebben een supermooi land. We hebben alles. We hebben zee. We hebben bijna bergen.
11: Goeie bier. Mooie mannen. Dus daarom moeten we fier zijn.
10: En ook mooie vrouwen. Niet vergeten.
7: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de tweede keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond "De Falklandeilanden zijn van ons." Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. En in Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad op 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
12: Yo, merci.
5: Live music matters.
12: Goedemorgen. O dierbaar België.
13: De zomer van

Wist je dat deze song geproduceerd is door Alex Callier? Ik denk het niet, hè? Reds van Customs, proficiat allemaal, aan onszelf eigenlijk ook wel een beetje. Want we bestaan vandaag 195 jaar in deze nationale feestdag. En de Flip heeft ons ongeveer allemaal een dagje verlof gegeven. Vandaag bij Willy extra veel Belgische muziek. We starten sowieso elk uur met een Belgische song, uiteraard. Op deze juli nummer 21. En nu al trouwens vier na elkaar. Ook dit is Belgisch. Das Pop, Different Class.

Als je graag eens een cadeautje zou kopen voor Frank van der Linden, dan moet je er nu over beginnen nadenken. Want de man is nu vrijdag jarig. Hij komt trouwens ook naar ons terras in Leuven. Volgende week donderdag, juli nummer 30, zal dat zijn. Veel Belgische muziek dus vandaag. Joris stuurt enkel Belgische muziek. Nee, niet enkel Belgische muziek, maar sowieso starten we elk uur met een Belgische plaat. En ja, tussendoor, als ik zo kijk, dit uur alleen al echt superveel Belgische platen. Dat is pop dus daarnet met Different Class en nu de mens met Irene. En het stopt niet, want nu ook nog Triggerfinger met Come Clean. Ah ja, Ruben Blok die zette nog iets op zijn Instagram gisteravond. Hij heeft een pijntje, hij heeft zijn teentje gestoten, daar is tegen een betonnen blok. En ook om nog te zeggen uiteraard dat hij in LA is, want het is allemaal gebeurd daar ergens op Sunset Boulevard. Even belangrijk natuurlijk altijd op social om te zeggen waar je bent. Maar zwart, ik hoop dat het goed komt met het teentje van Ruben Blok. Dit is hem met Trigger.

0: Veel beterschap dus aan Ruben Blok. Gisteren met een pijntje aan zijn nagel ergens bij een dokter moeten gaan in Amerika. Komt wel goed. Trudevrieder en Calm Clean, Raf stuurt zelfs paraat op onze nationale feestdag. Yes, uiteraard, Raf. En Christophe die stuurt geen verlof, wel dubbele pre. Dat is ook altijd goed natuurlijk. Ah ja, oei, doet het mij aan denken dat ik geen dubbele pre heb, man. Zwat, maar ik ben wel tevreden hoor, geen probleem. 16 minuten over 7, goedemorgen. Julijn nummer 21 uiteraard. Nationale feestdag. Oh, dierbare België. Maar er zijn ook mensen jarig. Iemand uit Amerika, die zal er zich geen ballen van aantrekken dat België verjaart vandaag. Hij wordt 73 jaar. Hij is de frontman van de Hooters. Zijn naam is Eric Bazillion. Niet Brazilian, maar Bazillion van de Hooters wordt vandaag 73 jaar. Oké, dan draai ik Satellite van de Hooters, want dat is een leuk liedje om iets te draaien. Maar wat ook leuk is om te vertellen over deze Eric Bazillion, dat hij het liedje One of Us heeft geschreven, weet je? Van Joan Osborne uit 1995, die mega wereldhit One of Us, werd door deze man geschreven. 73 jaar vandaag, Eric Bazillion van de Hooters. Dit is hem met Satellite.
1: Dit is de zomer van Willy.

0: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
1: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
0: Koers? Hoe koers?
1: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
2: VTM, kleurt je dag.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

gedaan. En hij kan even op het knopje duwen. Nee. Oké, okay, niet dan. Oké, okay, deze wel. Oké, okay. Rare dingen gebeuren op de Nationale Feestdag hier in de studio. Even checken of ik het opgelost krijg. Een full reset zal misschien wel helpen.

Inge komt straks met haar band Jera Jera naar het terras in Emleuven bij Iwijn Segers. Komen ze langs rond 1:15 zal dat zijn. Dus wil je aan het werk zien, dan kan je even langskomen in Leuven. Straks allemaal welkom uiteraard om iets te drinken daar. Oké, goed, niet dan. het is echt één ding dat blijft misgaan. Voilà, oké. Ik ga het proberen oplossen. Oké, dit is David Bowie uiteraard in Ashes.

0: De gasten van Zweed keken vroeger naar een serie op BBC, Dixon of Dark Green. En ze dachten, die Dixon, dat is leuk om eens te gebruiken als titel. En daarom werd de werktitel van dit liedje Dixon, maar toch nog maar veranderd naar Animal Nitrate, Zweed bij Willy. 7:08, goedemorgen allemaal. Zometeen Deus en de Architect.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodem.

boeken daar. El Mono Pintado Records en Vinyl Scan zullen er staan met bakken vol platen. Nathan Dobbelaren, ongeveer de strafste concertfotograaf van de Benelux, verkoopt daar zeer leuke concertfoto's. Tattoos door Tattoo Yaya en... Luc en Eppo Jansen zijn ook bijna onderweg naar Leuven. Vanaf 10 uur gaan ze daar ook staan met hun LP's en CD's uit hun eigen collectie. Onze chef muziek Kevin gaat er ook platen verkopen uit zijn eigen collectie. Onze chef online Lennart brengt bandshirts mee. En we gaan in ons eigen kraampje ook Willy merchandise verkopen. En in dat kraampje is merchandise, maar ook heel mooi om te zien. Roos en Sien zullen in dat kraam staan. Om de dingen te verkopen natuurlijk. En je kan een babbeltje doen met hen. Dus vanaf 10 uur tot 5 uur. Dus al om 10 uur straks gaat het open. De Rock en Rommelmarkt op het terras van M. Leuven. En ook nog leuk om te vermelden. Vanaf 12 uur, dankzij Bossuet, gratis frietjes. Echt, maar gratis frietjes. Voor de eerste 500 mensen. Straks vanaf 12 uur. Dus Rock en Rommelmarkt, terras Leuven, begint straks al om 10 uur.

Green Day en Bastard Case. Linda Ronstadt, bij optredens, dan deed hij altijd bij de soundcheck Tumbling Dice van de Rolling Stones, samen met haar band. Maar ze had zoiets van, ja, eigenlijk ken ik de tekst niet zo goed. En op een bepaald moment heeft ze gebeld naar Mick Jagger van de Rolling Stones, uiteraard. En zegt, kunt je mij een tekstnitter opsturen? Heeft hij allemaal opgeschreven en dan opgestuurd naar Linda Ronstadt. En ze was zo blij dat ze zelfs een coverversie heeft uitgebracht van die song Tumbling Dice. En vandaag in 1977 stonden de Rolling Stones ergens op het podium en had zij zoiets van, het was trouwens in Tucson, Arizona, en zij was in de buurt en Linda zei, ik ga gewoon podium mee op het moment dat ze Tumbling Dice zingen. En zo gebeurde dus vandaag in 1977. Linda Ronstadt mee met de Stones en kon ze eens meezingen met de song waar ze zelf ook bekend mee werd. De coverversie van Tumbling Dice.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Het is de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
3: The one and only Belle Perez!
4: Kom op, Brussel!
5: Wij zijn heel blij dat Bellen hier is. We zijn heel blij dat wij hier zijn. We hebben een supermooi land. We hebben alles. We hebben zee. We hebben bijna bergen.
6: Goeie bier. Mooie mannen. Dus daarom moeten we fier zijn.
5: En ook mooie vrouwen. Niet vergeten.
2: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. Het vuurwerk in het Jubelpark in Brussel mag vanavond trouwens doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland afgelopen weekend werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. We starten vandaag aan week 3 in de Tour. Met op het programma een stevige tijdrit van 16 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
7: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar we gaan niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
2: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 4:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy, Jan V.

dierbaar België, proficiat. 195 jaar oud vandaag. Geniet allemaal van de vrije dag die je gekregen hebt van de flippen natuurlijk. 8 minuten over 8. Vandaag starten we elk uur met Belgische muziek. Sowieso draaien we al veel Belgische muziek natuurlijk hier bij Willy, dat wel. Maar vandaag nog eens extra zoveel. Dit is Intergalactic Lovers met Delay.

heb even goed geluisterd en ja, ça va. Waarover hebben we het wel? Brandon Flowers van The Killers heeft ooit gezegd dat er een onwaarschijnlijk goede baslijn zit in die Somebody Told Me. Volgende keer maar eens opletten. Maar klopt misschien wel. 7:15, goedemorgen. Dit is nieuw van The Queens of the Stone.

0: Joris stuurt, een goeie nummer had van David Byrne kunnen zijn. Ja, ja inderdaad wel. Joris, nieuw van Queens of the Stone Age en Easy Street. Op dit moment hoort elke ochtend zoiets van holy crap, hoe recalcitrant is hij om dit te durven draaien. Dit is een epifanie, een aha-momentje. Dit is The Big Kahuna. Zo'n song waarvan je denkt, die heb ik echt nooit op de radio gehoord. Of super lang geleden. Of heel blij dat ik dit nog eens kan horen op de radio. En wel, het is weer zover. Het is natuurlijk Belgische muziek vandaag. Hè. We zijn de Belgische Nationale Feestdag. Dus dat moet natuurlijk vandaag. Ik draai Centerfold Blues van de legendarische Belgische band Sky Blasters. Opgericht in Gent in 1984 door PDW. Jawel, de legendarische columnist Patrick De Witte. Samen met onder andere Johnny Doe. Die later ook nog bij de Dinky Toys zou spelen. Sky Blasters, superveel opgetreden in Vlaanderen. Op elk festival waren ze wel te bekijken. In 2013 overleed dan helaas medeoprichter en drummer PDW Patrick De Witte. Daarna hebben nog wel een aantal leden verder gedaan. Dus af en toe treden ze nog wel op, de Sky Blasters. Met nu trouwens Martijn Bal op cajon. Dat is zo dat vierkant ding waar je op moet kloppen. Martijn Bal, nogal bekend in de tv-wereld. Dus, vandaag terug naar de jaren 80. Met toen PDW op drums, Skyblasters en Centerfold Blues.
1: Dit is de zomer van Willy.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.

We moeten van 4 op een rij hier bij Willy in de ochtend op deze nationale feestdag. Ik bedoel dan 4 keer Belgische muziek op een rij. Dan net nog de Skyblasters. Dit waren de Pebbles. Zometeen de Haunted Youth. Maar eerst deze nog. Wordt altijd leuk. School is cool en war paint.

Me. Vandaag in 1979 bracht Robert Palmer een cover uit. Jawel, want het is een cover. Origineel jaartje ervoor geschreven en uitgebracht door Moon Martin. Maar zijn versie werd echt een wereldhit. Dit is Robert Palmer. Bad Case of Loving You, Dr. Doctor.

0: drie stuurt, ga je nu een kroon weggeven vandaag in plaats van een spet? Nee, ga ik niet doen. Zometeen doen we van Jan met pet.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

Blijft goed, hè. Ook veel Coolbell in is een nieuw Gold Dream van Simple Minds. Merci voor de leuke reacties. Saskia stuurt een petje voor iemand die geen vrije dag heeft. Zal een beetje van een troost zijn. Oké dan. Sabine stuurt vanuit Frankrijk Jean avec son clac. Goedemorgen. Thomas gaat voor Wow Wow on the radio. Bart stuurt klakske. Saskia stuurt vol petrol naar Leuven vandaag. Ah, is goed gevonden, Saskia. Veel plezier in Leuven. Een pet voor de flippen, stuurt Saartje. Friedrich gaat voor Pet Nationaal. Ook goed gevonden. En Lieve stuurt gewoon Piet Snot. En Renzo ging voor, hoe zou het eigenlijk zijn met Salem Segers? Geen idee, Renzo. Oké, maar het ging vandaag, het simpel houden, voor de 21ste. Even tellen, kijk, de 21ste. Ah, Gunter Couvreur, proficiat.

Portland en Champagne. Hey, het is vandaag supergezellig op ons terras in Leuven, sowieso altijd. Maar vandaag net een beetje meer nog. Het is vanaf 10 uur, jawel, vanaf 10 uur, rock- en rommelmarkt daar. Met boeken die verkocht worden, heel veel platen uiteraard. Ook concertfoto's van Nathan Dobbelare. En tattoos door Tattoo Ja Ja. En zeer speciaal, Luc en Eppo Jansen komen vandaag gefietst naar Leuven, denk ik dan. Om daar hun eigen LP's en CD's te komen verkopen. Ook Roos en Sien zullen er zijn. Er zal een kraam zijn van Willy met Willy Merchandise. En daar zullen Roos en Sien in staan om die merchandise te showen en ook te verkopen aan jullie dus. Luc, Eppo, Roos, Sien en nog veel anderen. Vanaf 10 uur, dat is dus binnen een dik uur al, op de gezellige rock- en rommelmarkt in Leuven. Allemaal welkom. De zomer van Willy.

Ik heb een raar brein. En soms legt een rare link of zo. Wacht, hij legt goed. Back en Devil's Haircut. Een Devil's Haircut, daar krijg je dan luizen van. En wie haalt er zo luizen bij elkaar uit? Dat zijn apen niet. Die zitten zo te pitsen aan elkaar. Dit is Monkey See, Monkey Do van...

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Het donorschandaal breidt uit. Ook bij eiceldonoren blijkt er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties. Dat schrijft VRT. Het is bij wet bepaald dat een donor maximaal aan 6 gezinnen mag doneren. In mei vorig jaar ging de bal aan het rollen. Het sperma van een Deense donor met een kankerverwekkend gen werd te veel gebruikt. Hij heeft over heel Europa bijna 200 kinderen verwekt. Ook bij ons bleek van 93 donoren het sperma te vaak gebruikt te zijn. België boven vandaag, want we vieren de nationale feestdag. Met over een klein uur de koning en zijn gezin die arriveren aan de Sint-Michiels en de Sint-Goedele-kathedraal voor het Te Deum. Dat is een misviering. Deze namiddag is er dan het burgerlijk en militair defilé. Dat is om 4 uur. We starten vandaag aan week 3 in de Tour. Met op het programma een stevige tijdrit van 26 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
6: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen. Om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar ga niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
5: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 5:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statement zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
3: Live music matters.
4: De zomer van Willy.

Dankzij Dire Straits was dit bijna een wereldhit geworden. Het was de drummer van Dire Straits, Pete Withers, die zoiets had van, wauw, dit moet echt wel een wereldhit worden. Hij kwam naar Erps Kwerps, naar een optreden kijken en hij zei, we gaan dit volledig opnieuw opnemen ergens in Londen. Het was helemaal de bedoeling allemaal aan het regelen geweest, maar uiteindelijk was het toch allemaal iets te duur voor de platenfirma hier. En is het dus geen wereldhit geworden. Ja. The Kids and There Will Be No Next Time. Elk uur starten we met Belgische muziek. U raadt het uiteraard, omdat het vandaag de verjaardag is van ons landje. We worden 195 vandaag. Proficiat aan onszelf.

Pearl Jam, gitarist Stone Gossard, had de muziek al een tijdje klaar liggen van deze song. De titel voor hem was E-Ballad. Dus van snap je? E-Ballad. En daarna heeft Eddie er nog een paar woordjes opgelapt en het werd Black Pearl Jam. 9:15. Goedemorgen allemaal. Deze jonge dame is uit IJsland, maar ze heeft een Italiaanse naam, want haar vader was een Italiaan. Emiliana Torini. Ze schreef Slow voor Kylie Minogue. Ze zong bij Travis, bij Tricky, bij Moby, bij Sting. Maar zelf had ze een hit met deze.

Even met een aftrekker bovenhalen. Voilà, we drinken er een op. O dierbare België, o heilige land der vaderen. 17 minuten over 9, goedemorgen. We zijn dinsdag vandaag, juli nummer 21. Op ons terras in Leuven is het altijd gezellig. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Maar vandaag, je weet het al, wordt het extra gezellig. Vanaf 10 uur, dus dat is binnen ja, een dikke 40 minuten al, kan je er al terecht, want dan is er de Rock en Rommelmarkt tussen 10 en 5 uur. Bar Boek verkoopt daar boeken. El Mono Pintado Records en Vinyl Scan zullen er staan met bakken vol platen. Nathan Dobbelare, een van de strafste concertfotografen van de Benelux, verkoopt er concertfoto's. Er zijn tattoos door Tattoo Yaya en Luc en Eppo Jansen komen vanaf 10 uur straks daar hun eigen LP's en CD's verkopen. Ook Kevin, onze chef muziek, zal er platen uit eigen collectie verkopen. Lennart, onze chef online, gaat er bandshirts verkopen. En we hebben daar een speciale attractie. We hebben een kraampje met Roos en Sien. Ze staan daar, je kan naar hen kijken, je kan zelfs iets vragen aan hen en je kan ook iets kopen bij hen, namelijk Willy Merch, dus bij Roos en Sien. Top. Straks dus gaat het al open om 10 uur op het terras van M. Leuven. Allemaal welkom daar. En als je honger hebt, er zijn vanaf 12 uur vanmiddag gratis frietjes dankzij Bossuet. Voor de eerste 500 bezoekers gratis frietjes vanaf 12 uur. De zomer.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
6: Kruidvat.

Op haar identiteitskaart staat Siska Danens. Op het podium heet ze Siska. En ze komt donderdag spelen in Leuven, in de tuin van M. Leuven, als voorprogramma voor Hi. Siska en Utopia. Vandaag in 1987 bracht Guns N' Roses hun debuutplaat uit, Appetite for Destruction.

Frankie uit Oostende stuurt altijd goede muziek bij jou. En nu dit kattengejank, slechte punten, Jan. Oké, er zijn mening natuurlijk, maar... Gelukkig stond ik al 10-0 voor en 1 tegen doelpunt. Niet zo erg, Frankie. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Want vandaag in 1987 kwam die uit, die debuutplaat van Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Met Welcome to the Jungle, Paradise City en deze uiteraard. Die Sweet Child of Mine heeft Axl Rose trouwens geschreven over zijn liefje van toen, Erin Everly. En Erin was de dochter van Don Everly van de Everly Brothers. Ze deden al zo'n jaar of 4 van klusje klusje en dan zijn ze toch snel getrouwd in Las Vegas in 1990. Maar 9 maanden later, nee, geen baby, maar hebben ze op Ctrl-Z geklikt, undo, want ze hadden zoiets van, het is genoeg geweest met dat huwelijk. Vooral Everly, want zij zei, het werd niet klusje klusje, maar klopje klopje. Zij beschuldigde Axl van misbruik en daarom dachten ze, we stoppen met dit huwelijk. Voilà, 8:08. We zitten met een fluiter. Het is er eentje van Gorillaz. Dit is Orange County.

0: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patate, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
1: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
0: Koers? Hoe koers?
1: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
2: VTM, kleurt je dag.

geproduceerd door Soul Wax, deze underground van Das Pop. Niet alleen Rock en Rommelmarkt vanaf 10 uur in Leuven. Vanaf 11 uur ook weer programma, live programma op Willy door Iwijn bijvoorbeeld. Hij heeft ook Jera Jera te gast. En vanaf 3 uur is er Annelies op het terras en zij heeft Benny Boo te gast rond 15:45. Dit is Benny Boo met Schrödinger's Summer.

the bottom.

Het refreintje geschreven en gezongen door Brian Eno. Brian en David Byrne werken nog altijd samen onder de nieuwe muziek van David Byrne. En dus ook in de jaren 80 zat het al op dezelfde lijn. Talking Heads, Once in a Lifetime. En dit is Belgisch, uiteraard. Isaac Rue en Young Hearts.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi, gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Het donorschandaal breidt uit. Ook bij eiceldonoren blijkt er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen, het FAGG. Het zou om 2 gevallen gaan, zegt Michel Lamprechts van Ik zit met een ei. Dat is een VZW die werkt rond eiceldonatie.
5: Dit is sowieso het tipje van de ijsberg. Als er meer dan 17 jaar lang geen register bestaat dat de beweging van die donaties ei houdt, dan is het logisch dat dit het tipje van de ijsberg is. In dit geval gaat het om 2 intern geworven eiceldonoren, dus binnen dezelfde kliniek.
4: In mei vorig jaar bleek dat er in ons land het sperma van 93 donoren te vaak gebruikt was. Het Verenigd Koninkrijk schrapt de BTW op elektriciteit vanaf oktober. Dat heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Op die manier hoopt hij dat de Britse gezinnen meer geld overhouden en dat we hen opnieuw hoop kunnen geven, zei hij. De maatregel zou elk gezin ongeveer €53 per jaar moeten opleveren. De broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De 2 ontkennen alle beschuldigingen. Op socials zijn ze enorm populair. Naar eigen zeggen prediken ze traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
1: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
0: Music matters.

0: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
5: Ik heb zin in iets fris. Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
7: Ja, dat past dat voor mij.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Y-O-U-M-E.
1: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Dat bevestigt het parket. Griet de Brest.
6: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
5: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Er is sprake van al zeker 2 gevallen van misbruik bij eiceldonatie. Dat bevestigt het FAGG, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen. Wettelijk mag er per donor maar aan 6 gezinnen gedoneerd worden. Je hoort Michel Lamprechts van Ik zit met een ei. Dat is een VZW die werkt rond eiceldonatie.
7: Dit is sowieso het tipje van de ijsberg. Als er meer dan 16 jaar lang geen register bestaat dat de beweging van die donaties bijhoudt, dan is het logisch dat dit het tipje van de ijsberg is. In dit geval gaat het om 2 intern geworven eiceldonoren, dus binnen dezelfde kliniek.
5: Ook bij spermadonaties werd die limiet overschreden. Vorig jaar raakte bekend dat een spermadonor in ons land meer dan 50 kinderen verwekt heeft. Atletiek dan. Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus rood in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
1: Live van op het Willy Terras
4: in Emleuven.
1: Willy.
4: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
8: Jawel, een goeiemorgen van op het terras.
4: Music matters. Music matters. Willy. En we geven direct van Jetje met The Future.

Zonde toch, de Van Jets die bestaan niet meer. Gelukkig is Johannes, is zijn naam, nog solo bezig. Hè. Die kan je wel overal ter lande bewonderen. Dit is zo'n plaatje dat er meteen aankomt dat je wel eens zou kunnen terugvinden op onze rock en rommelmarkt. Want die is al om 10 uur opengegaan in de tuin van M. Leuven. Dat is naast de terras waar we uitzenden. Snuisteren in platenbakken van onder andere Luc en Eppo Jansen. Unieke concertfoto's op de kop tikken of een originele tattoo laten zetten. Het kan hier allemaal. En oh ja, om 12 uur zijn er gratis frieten van Bossuet. Dit plaatje kan je hier dus komen zoeken, want naast Luc en Eppo Jansen zijn er nog vele andere platenbakken. Kom maar snuisteren.

Het ligt hier wel degelijk, hè? Producer Emile liet mij al weten, die heeft met zijn speurneus het plaatje Je suis venu te dire que je m'en vais van Jo Lemaire et Flouz al gezien in de platenbakken hier op de rock'n'roll rommelmarkt. Maar goed, daarna was er de Leuvense heldin Selassou. Die moeten we wel laten weer klinken, hè, op de nationale feestdag. Want dat is vandaag. U denkt dat dat dan een rustdagje is? Wel nee, bij ons niet. Er is, zoals gezegd, de rock'n'rommelmarkt. Maar om 12 uur zijn er ook, hou je vast, 500 pakken friet gratis aangeboden door frituur Bossuet, die vanuit die andere rock'n'rollstad Kortrijk naar Leuven zijn afgezakt. Ik ga nu niet te veel meer zeggen, want ik vrees een overrompeling. Maar u weet het, hè, u bent welkom. Hier is alvast een placebo voor als u er niet zou geraken. Placebo met every you, every me. Die R was ik kwijtgeraakt in mijn enthousiasme.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen.
3: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in iets fris.
3: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
5: Ja, dat past dat voor mij.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
6: Dit is de zomer
7: van Willy.
6: Live
7: van op het Willy-terras
6: in Eindhoven.

eigen Willy DJ, Marcel van Tilt natuurlijk, met Arbeid Adelt, lekker westers. Om 25 na 11 op het terras van M. Leuven zitten wij met naast ons in de tuin een rock en rommelmarkt. Kom er maar bij. Ik heb Blue Eye voor jullie, net zoals Marcel, heel erg alive. En daarna nog Royzin Murphy, je weet wel, van Moloko. Maar dan alleen...

Elke dag komen er bands langs op het Billy Terras. Het terras van M. Leuven is dat. Straks is dat Jera Jera. Dat is ongeveer om 1:15 als u die frietjes aan het eten bent van Bossuet. Gisteren was Aaron Koch de gast, die je ook kent van Calico's. Maar dus een soloplaat uit heeft. En in de namiddag was er Bad Eyes, de indieband die weggelopen lijken uit de jaren 90. Ik laat ze nog eens horen met hun debuutsingle Loria. De nieuwe plaat van Bad Eyes, die is pas voor september. Maar er komt vast en zeker een nieuwe single binnen.

Barhouse en Love's a Stranger. Sylvie Kreusch zingt erop mee, dat hebt u wel kunnen horen. Voor we naar de Cure gaan, nee, we gaan al naar de Cure, wil ik u toch nog vertellen dat je ook mee kan quizzen straks in de M-quiz. Dan moet je nu in de app sturen M-quiz. Of ik wil meedoen, of ik wil heel graag meedoen met de M-quiz. Wat kan je winnen? Een Willy Marcelleke, als je 3 juiste antwoorden hebt. Bij 2 juiste antwoorden een totebag van Willy. Met van alles in. Bij 1 juiste antwoord een sticker. Ook niet slecht. Wil je meedoen en ben je telefonisch bereikbaar nu en om 11:15? Stuur dan M-quiz in de app.

Met je ogen dicht was dit een samenwerking tussen Wedlag en Blink-182. Maar het was gewoon The Offspring en Make It All Right. Dit is Daan en Dam. Wil je meedoen aan de M-quiz zometeen? Stuur dan in de app M-quiz. Maar wie weet heb ik al een kandidaat. Maar ik wil er graag meerdere om dan te kunnen kiezen. We're not done. We just up thinking. We're not done.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Een goedemiddag. Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Hij overleed ter plaatse. Dat bevestigt het parket. Griete Prest.
3: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
2: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Drie daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van onze nationale feestdag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
4: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit. En zijn nieuw kostuum hé? Van de landmacht, hé? Die doen dat heel goed. Hé?
5: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
2: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. Remco Evenepoel is vannacht gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
6: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisteravond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
2: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er over een klein uurtje aan. Evenepoel rond 5:15. Atletiek dan. Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus roet in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.

Much against everyone's advice van Soulwax. We zitten hier live op het terras van M. Leuven. Straks speelt Jera voor ons. Je kan daarbij zijn. Maar je kan ook frietjes komen eten. Die zijn gratis in de tuin van M. Leuven. En die gaan er heel vlot door, heb ik al gezien. Er is ook een heuse rock- en rommelmarkt met vinylplaten allerlei. Maar je kan ook een tattoo laten zetten. En er zijn concertfoto's, exclusieve concertfoto's, te koop. Dat allemaal hier aan het terras van M. Leuven en in de tuin. Zometeen gaan we ook nog eens quizzen. Dat was wat informatie.

0: De M-quiz.
1: Op deze Belgische feestdag mocht Scooter, een Belpop classic, niet vergeten worden met You. Maar we moeten ook quizzen en dat doe ik met Hilde. Dag Hilde.
2: Dag Iwan.
1: Alles goed met jou?
2: Ja, zeker.
1: Van waar bel jij?
2: Van thuis in Duffel.
1: Ah, Duffel. Oké, dat is niet zo heel ver van Leuven, toch?
2: Nee, dat valt mee.
1: Zou je nog eens willen afkomen naar ons terras?
2: Zeker. Ah,
1: want bijvoorbeeld donderdag komt High High spelen. Dat lijkt me wel de moeite.
2: Ah ja.
1: Voilà, ja, daarmee weet je dat. Vandaag is er een rock- en rommelmarkt hier op het terras. Allee, in de tuin van M. Leuven.
2: Ja.
1: Maar jij bent hier om te quizzen. Ik hoor het al. Je bent al gefocust, hè?
2: Ja, volledig.
1: Oké, je krijgt 3 vragen van mij, Hilde. Bij 1 juist antwoord win je een sticker. Dat is al mooi. Bij 2 juiste antwoorden een tote bag van Willy. Daar zit ook een sticker in. Maar nog andere dingen. En met 3 juiste antwoorden krijg je zelfs het exclusieve Willy Marcelleke. Ga je daarvoor?
2: Ja, zeker. Tuurlijk.
1: En zou je dat zelf dragen of is het voor iemand van je gezin?
2: Dat gaat voor mijn zoon zijn. Die is al weken aan het trainen om goed in vorm te zijn om een Willy Marcelleke te dragen. Hè.
1: Is het waar?
2: Ja.
1: Oké, ja, dan gaan we ervoor. Hè. Dus zelf zou je het niet dragen?
2: Okay. Ik kan het met mijn zoon overlaten.
1: Geen probleem. Ik heb een eerste vraag voor jou, Hilde. Welke olifantachtige leefde er tot duizenden jaren geleden?
2: De mammoet.
1: De mammoet is jouw antwoord. En dat is juist. Je hebt alvast een sticker verdiend.
2: Jee.
1: Heel mooi. Heel mooie jeu. We gaan naar de tweede vraag. En dat is dus voor een tote bag. Wie hoor je hier met zijn eerste single als soloartiest?

0: like a lot to be in.
1: Wat denk je, Hilde? Wie was dit?
2: Mano Negra.
1: Ja, kan je het nog verbeteren? Want je bent er bijna. Het zit er heel dichtbij, maar het is enkel de zanger. Dat is dan? Ja, het lijkt erop, maar het is een beetje anders ook. Het is niet Mano Negra, het is wel Mano... Ik ben echt niet streng, hè. Ik zie de mensen hier op het terras kijken dat ik te goedaardig ben. Jij zei Mano Negra, maar we zoeken eigenlijk de zanger en dat is... Ah, laatste kans.
2: Antoine Chao.
1: Zeg het nog eens.
2: Antoine Chao.
1: Dat eerste heb ik niet verstaan, maar het is wel Chao, dat is waar. Manu Chao. Ik reken het goed. Ik reken het goed, ook al zei je iets totaal anders. Maar goed, Chao was juist. Goed, die toneback is ook al binnen. Al was het op het nippertje, Hilde. Maar goed, het is een nationale feestdag, hè?
2: Ja, goed, ja.
1: Derde en laatste vraag voor dat felbegeerde Willy Marcelleke, voor uw zoon die al, wat was het, weken aan het trainen is.
2: Ja, ja.
1: Dan mag hij het volgende niet meer eten. Welk chocolademerk wordt gekenmerkt door een koe?
2: Dat is Milka.
1: Milka, hè? Dat zou zomaar kunnen. Even checken. Jawel, goed gedaan, Hilde.
2: Yay.
1: Voor jouw zoon een Willy Marcelleke. En weet je wat? Daar komt ook nog eens een Willy Toadbag en een Willy sticker bij. Dat wordt jou opgestuurd.
2: Geweldig, dank u.
1: Ja, hoe heet jouw zoon?
2: Quinten.
1: Shout-out naar Quinten en zijn... Surfbody ondertussen al. En dat zal zeker nog mooier in de verf gezet worden met dat Willy Marcelleke. Bedankt om mee te doen, Hilde.
2: Dank je wel.
1: Misschien tot later hier op het terras, hè?
2: Ja, doen we.
1: We gaan naar... Ciao, zoals Hilde het zei. Luisteren met Me Gustas Tu. Tot de volgende keer.
2: Dag.
1: Dag. De M-quiz. Noche.

0: zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Met de Superplusdeals van Delijze gaan we...
3: Promo koken.
1: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
1: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
4: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate. Dat is Tom Bone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
6: VTM, kleurt je dag. Sleep
7: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
8: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
13: Joehoe!
14: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
15: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Dit is de zomer
18: van Willy.
17: Live van op het Willy-terras
18: in Emleuven.

of Lala? Ik denk dat het iets tussen de twee is. Pa-na-na-na-na-na. Dit is mijn huis van de mens. Ons huis is waar de Stella staat. Hè. Dat is dus in Leuven. Oké, Stella is geen sponsor, dus ik moet hem niet te veel vernoemen. Er zijn veel andere biertjes te verkrijgen op het terras van M. Leuven, waar we live uitzenden en waar heel veel volk aanwezig is. Zouden die gratis frietjes daarmee te maken hebben? Het zou zomaar kunnen. Het is natuurlijk ook een feestdag en er is een heuse rock- en rommelmarkt waar je platen kan kopen, zelfs een tattoo laten zetten en exclusieve concertfoto's kan kopen. Ik zag net Els en die had een foto van Wet Like op de kop kunnen tikken. Ik moest ook nog meegeven dat je net zoals Hilde de quiz kan winnen, de M-quiz. Zij won daarnet, weliswaar voor haar zoon, een Willy Marcelleke. Vanaf morgen kan je opnieuw meedoen met de M-quiz. Elke dag dus. Maar er is ook live muziek zometeen van Jera Jera hier op het terras. En u bent daarbij, misschien van thuis. Of misschien zit u hier wel tussen de mensen op het terras. Het is ook Belgische feestdag, dus u krijgt van mij Alice May, maar ook Machiavel.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Op een manier ook Belgisch, dacht ik, Daft Punk. Was het niet zo dat de manager of zo oorspronkelijk uit België kwam? Weet je wat? Ik ga het vragen aan mijn gasten, want ik heb bij mij Jerra Jerra staan. Of toch Inge. En
1: Evert. Evert.
0: Ja. Ja. En een gezellig muziekje voor op de achtergrond. Lounge, de loungebar. Wow. Inge, je was van alles tegen mij aan het vertellen over Rockherk.
1: Ja, ja. Wij zijn alle drie naar Rockherk gegaan en dat was fantastisch. Het was zo goed dat ik gisteren nog mijn stem kwijt was en een hele dag niets mocht zeggen. En mijn lief was super content.
0: Ja. Maar vandaag is ze terug.
1: Ja, nog een beetje hees, maar dat... Dat gaat wel lukken.
0: Jullie waren ooit de belofte, dat is al heel lang geleden, dat is bijna 3 jaar geleden, in maart 2023.
1: Ja.
0: Dat heeft wel wat opgeleverd, denk ik. Hè? Daarna is er toch een album gekomen?
1: Ja, ja, wij hebben hele leuke dingen kunnen doen. Daarna hele veel toffe muziek kunnen maken en super toffe shows. Ja, absoluut.
0: En nu is er nieuw werk op komst.
1: Ja, in september, oktober komt Secret Garden uit. Er gaat ook een album uitkomen. En vandaag brengen wij Secret Garden op een andere manier, weliswaar. Maar...
0: Uitgekleed.
1: Ja, helemaal.
0: Het nummer, hè?
2: Ja. Helemaal anders. Totaal anders.
1: Ja.
0: En hebben jullie daarvoor speciaal die contrabas mee?
2: Dat is eigenlijk vooral voor het volgende nummer. Maar dan gaan we nog voor ons houden welke dat gaat zijn.
0: Okay.
2: Maar dat gaat heel cool zijn.
0: Het heeft hier nog nooit zo vol gestaan, dus jullie hebben er duidelijk zin in. En ook nog eens een vol terras.
1: Ja, het is hier supergezellig. Iedereen die er niet is, heeft pech, zou ik zeggen.
0: Ja, ja, absoluut.
2: Dank om te komen.
0: Wauw. Wij gaan luisteren naar Jerra Jerra, die live voor ons. Straks trouwens, Inge, heb ik je opnieuw nodig, want dan ga ik je dilemma's voorschotelen. Maar dat is voor straks.
1: Oké, okay, super.
0: Nu mag je live spelen. Dat is die Secret Garden dat jullie gaan brengen, hè?
1: Ja, juist.
0: Zet jullie maar klaar. Wij gaan luisteren naar Jerra Jerra met Secret Garden.
3: Live van op het Willy-terras in Emleuven. De zomer van Willy. Live Music Matters.

0: Jera, Jera, helemaal live van op het terras in Emleuven. Bij de zomer van Willy, Secret Garden hoorde je. Straks komen ze nog eens terug met een liedje, dus blijf gerust zitten.
1: Live van op het Willy-terras in Emleuven. De zomer van Willy. Live Music Matters.
0: Nationale feestdag, dus ik heb twee Belgen voor u. Letterlijk en figuurlijk. Twee Belgen en dan Whispering Suns.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 1 uur.
6: Een goedemiddag. Feest in Brussel voor onze nationale feestdag. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van deze dag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
7: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit in zijn nieuw kostuum van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
8: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
6: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, dat zeggen de autoriteiten. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1.200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. De broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk, dat zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De 2 ontkennen alle beschuldigingen. Op socials zijn ze enorm populair. Naar eigen zeggen prediken ze traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. En Remco Evenepoel is vannacht met zijn ploegmaten gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
9: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisterenavond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
6: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er rond deze tijd aan, Evenepoel rond 5:15. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
0: Live van op het Willy Terras
1: in M. Leuven. Willy. Live music matters.

Het echte volkslied van België eigenlijk. Oh la la la, c'est magnifique van Tissy Merrick. Ik maakte mij ook de bedenking dat het wel jammer is dat Rudy Garcia op deze feestdag geen trainer meer is van de Rode Duivels. Tijd voor een wissel, wat hij toch zo goed kon. Hij werd al niet meer vermeld in de speech van de koning, dus het zat eraan te komen. Ik stel Michel Preud'homme voor of Jean-Marie Pfaff. Maar toch zeker geen Hollander, alsjeblieft zeg. Stel je dat voor. Hier is Triggerfinger en Case Choice. En dan komt Jera Jera nog eens live spelen op het terras van M. Leuven.

0: almost happy. En dat begrijp ik, want er zouden naar het schijn nog 100 of iets meer gratis pakjes friet verkrijgbaar zijn in de tuin van M. Leuven. Dat wordt hier door de producer gezegd. En meestal heeft hij het wel bij het rechte eind. Of zegt hij de waarheid. Meestal. Snel naar...
1: De Zomer van Willy. Live van op het Willyterras in M. Leuven.
0: Waar bij mij Jera staat bij monden van Inge. Ja, ik moet je micro nog openzetten, Inge, sorry.
2: Yes, ik ben er.
0: Oké, daarjuist was al heel fijn. Er was ook veel volk op het terras. Die zitten er nog steeds, dus jullie hebben een goede beurt gemaakt.
2: Gelukkig.
0: Dat was met Secret Garden.
2: Ja.
0: Dat is een nieuwe single.
2: Ja, dat klopt. Die komt in september, oktober ergens uit, ja.
0: Oké. En zo meteen gaan jullie Do It Again spelen?
2: Ja.
0: Dat is een oud nummer. Allee, oud, ja. Ja. Maar in een aparte versie. Vertel.
2: Ja, ja. Sinds kort zijn we dus heel blij. We waren altijd met drie, maar we hebben er sinds kort onze vierde man, Gilles, bij. En die had een heel groot ding.
0: Wow. Wat zeg je? Die had een heel groot ding?
2: Ja, die had een heel groot ding en dat vonden wij heel... Tof, zijn contrabas.
0: Ah, oké, ja.
2: Ja, en nu hebben wij Do It Again in een speciaal jasje gestoken voor Willy.
0: Dat snap ik. Als je zo'n groot ding bij hebt, dan zou ik ook zeggen Do It Again. Ja, ja. Super. Super dat die erbij zijn. Dat de mensen hier allemaal van dat groot spel kunnen genieten. Ja. Met ons allen. We gaan er zeker voor gaan zo meteen. Maar Inge, ik heb wat dilemma's voor u. Willy weetjes. Of hoe je het ook wil noemen. Dat doen we met elke band. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, hier gaan we. Het Eurovisie Songfestival meedoen? Of voor altijd in jeugdhuizen spelen?
2: Dan toch het Eurosong Festival meedoen.
0: Oké, dat had ik niet direct gedacht, maar ook een goede keuze. Altijd vergeleken worden met Hooverphonic of met Tina Turner?
2: Ja, Tina Turner.
0: Ah, dat ging snel.
2: Ja.
0: Maar de vergelijking met Hooverphonic, ik weet niet waar die trouwens vandaan komt, is wel al eens gevallen, hè?
2: Ja, we hebben een covertje gedaan of zoiets.
0: Ja, dat wel, maar jullie sound en jullie stijl is toch helemaal anders?
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Je wint een Mia of je speelt in de Afasdoom. Dat is een rare naam, hè? Afasdoom, ja, maar ja, dat is de naam.
2: Het lijkt alsof ik dan moet beginnen afwassen. Oh, dus doe dat maar niet, dan de Mia.
0: Ja. Maar Mia, als dat de Mia is uit het liedje van Gorky, die deed denk ik ook de afwas. Maar goed.
2: Oei.
0: Een Mia dus. Een Mia voor Jera. Dat is voor volgend jaar met het nieuwe album.
2: Yes.
0: Live optredens of studio-opnames?
2: Live.
0: Oké, dat denk ik ook. Dat hebben we daar juist gezien. Jullie zijn een uitstekende liveband.
2: Dankjewel. Garçon, geef hem een puntje.
0: Het is nog vroeg. Het kan hier wel. Hè. We zijn in Leuven. Een nummer... Ja, nee, ik bedoel, dit gaat er hier gezellig aan toe. Een Belgisch feestdag en zo. Hè. Het laatste dilemma. Een nummer dat iedereen kent maken of een verborgen parel dat heel lang meegaat?
2: Een verborgen parel.
0: Ja, zou ik ook zeggen.
2: You like the Secret Garden.
0: Ja, absoluut. Ja. Die Do It Again is dan wel een nummer dat toch zeker de Willy-luisteraar wel kent, hè?
2: Ja.
0: Daar gaan we nu naar luisteren, Inge. Zet je maar klaar. Dit is Jera live van op het terras in M. Leuven.
1: De Zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in M. Leuven.

0: Do It Again van Jera Jera live op het terras van M. Leuven in de zomer van Willy. Dank jullie wel, Jera Jera.
1: De zomer van Willy.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi, gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik heb zin in iets fris.
8: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
10: Ja, dat past dat voor mij.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: De zomer van Willy.

Bij onze allergrootste belpopklassieker, Daydream van Wallace Collection, kan je zo naast Hey Jude leggen van de Beatles. En in de koptelefoon valt vooral die uitstekende baslijn op zich. Wauw, heel goed gedaan. En over baslijnen gesproken, onze collega Giel, die speelt bij Dressed Like Boys. En die krijg je nu te horen met Lies. Nu hoop ik wel dat de bas goed te horen is, want anders heb ik dit voor niets verteld. Jawel, ja. Giel is een toffe peer. Tout court.

Primal Scream vind ik eigenlijk een betere vergelijking voor Yerra Yerra in plaats van Hooverphonic. Ja, daar doet het me wat aan denken. Ze waren daar juist live op het terras van M. Leuven, Zomer van Willy. En deze is denk ik voor mij bedoeld. Martini Me Fatso van Matt Berninger. Het zou een titel kunnen geweest zijn van Morrissey, maar het is dus Matt Berninger van The National, maar dan solo. Martini Me Fatso. En ik eet nog een frietje.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in Leuven.

audience. Die frietjes, die 500 gratis pakjes friet, zijn er bijna allemaal door. Ik denk dat de laatste 10 nu kunnen afgehaald worden. Daarmee ook een massale opkomst op deze nationale feestdag. En natuurlijk ook voor de live prestatie van Jera Jera hier op het terras van M. Leuven. We gaan naar Elisa Wout, speciaal op deze Belgische feestdag, denk ik. Maar toch te vermelden waard, die videoclip. Misschien weten de mensen boven de 40 dat nog. Waarin Elisa Wout te zien is, was het nu met een doorzichtig blouseje of zonder BH? Ik weet niet of het nog zou kunnen in deze tijd. Of klink ik nu echt als een boomer? 4 times more. Dit is Elisa Wout op Je Willie.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Een goedemiddag. Om 4 uur deze namiddag trekt het defilé door Brussel, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen en organisaties paraderen dan in kolonnen voor onze koninklijke familie en de leden van de regering. Journaliste Eva Peters weet meer.
3: Er zijn een aantal nieuwigheden. Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
2: Vanavond trekt de koning dan met zijn gezin naar de Marolle voor Resto Nacional. Het is de eerste keer dat ze dat doen. Samen met zo'n 2000 andere Brusselaars gaan ze daar mosselen met friet eten. Een Russisch oorlogsschip heeft schietoefeningen gehouden op minder dan 100 kilometer voor de Britse kust. Dat meldt het Britse leger. Het schip werd in de gaten gehouden door de Britten. De Russen hadden laten weten dat Britse schepen voldoende afstand moesten houden. De oefening duurde een half uur. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, dat zeggen de autoriteiten. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1.200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld. En ook 29 blusvliegtuigen. Droog met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen een graadje minder met wolken en kans op een bui. Donderdag overwegend wolken en opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven. Live music matters.

Sons en Do My Thing. En ze mogen hun ding doen. Ja, op 20 augustus spelen zij hier het laatste concert in de zomer van Willy. In de tuin van M. Leuven. Sons komt hier spelen. Net zoals nu donderdag trouwens. Dan komt Hi Hi. De laatste donderdag is voor Sons. Het is de Belgische feestdag. Extra veel muziek vanuit eigen land. Zoals deze man, Remo van het Groene Woud. Ik zag ergens dat hij binnenkort naar Ottenburg komt. Als u Ottenburg niet kent, is een dorpje vlakbij Leuven. Wordt ook wel het Twin Peaks van Vlaanderen genoemd.

hier wel een beetje de Street of Dreams, want er is een rock en rommelmarkt aan de gang in op het grasveld naast het museum waar wij uitzenden. Met vinyl allerlei, onder andere van de familie Jansen, Luc en Eppo Jansen. Hun vinylcollectie is zo goed als te koop. Maar je kan er ook een tattoo laten zetten op de rommelmarkt. En concertfoto's, exclusieve concertfoto's, kan je er ook kopen. En er werden frietjes weggegeven door Bossuet, de beste frietjes van het land. 500 pakjes zijn denk ik zo goed als allemaal de deur uitgegaan. Maar je kan er ook gewoon kopen en... Doe er dan maar iets bij, hè? Frikandel.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplus deals van Delijze gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delijze. Mee met het leven.
5: Dit is de zomer van Willy. Live van op het Willy T.

beetje Belgisch, maar dan wel met covers. Want deze is van Bowie, hè? Maar in de versie van Jasper Steverlink. En daarvoor Blue Blood. Hier op Marktrock, toen Marktrock nog iets was. Wel een geweldige live band. Je kreeg ze dan ook live. Blue Blood, daar juist. Met Hold the Line, als ik me niet vergis. Maar ik weet het natuurlijk. Van Toto, ja. We gaan nu naar, op het eerste gezicht, niet Belgisch, maar het is het wel, hoor. Salvia is een opkomende dreampop postpunk project uit Brussel. Gestart door de Oekraïense artiesten Nicole Selivan. Samen met Arno de Ros en Tom Stocks, die we zouden moeten kennen van The Haunted Youth. Dansbare muziek met Slavische invloeden. Strakke baslijnen en pulserende elektronische drums. Dit is Time van Salvia. Time.

Ik was maar net op tijd om In Excess aan Salvia te verbinden, want Ada, onze jongste Willy, die kwam op bezoek, dochter van Caroline, die voor Willy werkte. En daar moest ik toch even naar kijken, naar dat prachtig meisje. Ik wou ook nog zeggen dat Disappear van In Excess eigenlijk ook een versie is van Kijk eens diep in mijn ogen. Weet je dat nog? Van Luc Steno, denk ik, samen met Wendy van Wanten. Maar ja, het is al voorbij, dus het bewijs is al voorbij. Here's the Thing van Fontaines D.C. En zo wordt het 20 voor 3 op je Willy.

0: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy Terras in Emleuven.

misschien wel een van de allermooiste Nederlandstalige teksten ooit geschreven. Deze beste Bill van Gorky natuurlijk. Mijn god, wat kan ik Luc de Vos soms missen. Hij zou hier zeker aanwezig geweest zijn voor die gratis frietjes. Maar liever met stoofvlees natuurlijk. Dit is Brutus en Victoria. Zo wordt het 3:15. Straks is het de beurt aan Annelies Orie.

0: Sfeerschepping met The Boss, Bruce Springsteen en The River. Zometeen is het de beurt aan Annelies Orie, maar ze zit al, of ze staat al bij mij. Ik zit, maar zij staat. Dag Annelies.
1: Goedemiddag, Iwijn.
0: Hoe was het? Want je hebt hier toch zitten rondsnuisteren, hè?
1: Ik heb hier al zitten rondsnuisteren in platenbakken. Ik heb al met heel mijn gezin frieten gegeten. Met veel ketchup en mayonaise op kinderkleren, of course. Maar ze hebben voorlopig alle andere bezoekers gerustgelaten. Ik heb een heel tof kerstcadeau al gekocht voor mijn broer.
0: Oké, vertel.
1: Ja, dat is zo typisch, hè, dat je zo denkt van... Wat moet ik daarvoor kopen? Zeker als het dan moment daar is.
0: Ik weet het.
1: Maar ik heb een concertfoto gekocht van Josh Homme op Pinkpop. Dus Queen of the Stone Age. Hij is daar een grote fan van. Bij Nathan. En Nathan komt straks ook bij mij even vertellen over wat dat nu precies is. Ja. Concertfotografie. Want wij weten wel, dat zijn die mannen met die lange lens die daar de eerste drie nummers voor het podium staat. Maar daar komt wel veel bij kijken.
0: Ja, ik was ook van plan om nog te gaan kijken, want het is nog tot 5 uur. Hè.
1: Ja.
0: En een kennis van mij die kwam hier met een foto van Wet Like.
1: Oeh, jong, dat is ook wel cool.
0: Ja, hè?
1: Ja, en er zijn ook foto's van Weezer. Heb ik natuurlijk al gecheckt. Maar ja, van shows waar ik dan zelf niet bij was. Ja. En ik dacht, ja, ik vind
0: dus,
1: dat wel moeilijk.
0: Dus de dame die de foto kwam tonen, die was op die show. Hè. Dus toch
1: dat
0: een
1: is
0: extra...
1: heel cool, ja.
0: Oké, en de rest van de rommelmarkt?
1: Ja,
0: geen tattoo laten zitten?
1: Ja, nee, ik durf niet, Iwijn.
0: Oh, ik
1: ben gaan kijken bij Pieter Jan bij Tattoo
0: Yaya. Ja?
1: Ik heb getwijfeld om het Willy-logo op mijn lijf te zetten. Maar ik heb gedacht, dan moeten ze mij een beetje meer nog betalen misschien.
0: Ik heb dat ooit eens iemand Radio Donna op zijn gat laten zetten.
1: Nee.
0: Jawel, echt waar.
1: Maar Iwijn, misschien moet jij gaan, hè. Jij hebt dat tattoo's.
0: Ja, maar ik heb er genoeg.
1: Kleine, oké. Okay.
0: Ik doe het niet meer. Zometeen is het aan jou en Benny Boo komt bij jou langs.
1: Absoluut.
0: En dat is uitgenen een band voor mij.
1: Ik denk het ook. En die zijn eigenlijk nog maar een half jaar bezig. En toch staan die al hier en binnenkort op Suikerrok. Dus de moeite waard.
0: En die zien er doorwinterde rockers uit, toch? Hè?
1: Ja, maar dat is dus niet. Hè?
0: En ken jij ze persoonlijk?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee, we gaan elkaar zo meteen leren kennen.
0: Ja, want die drummer heeft ook zo wat krulletjes gelijk. Hè? Dat toch een neef of zo kunnen zijn, hè?
1: Ja, had gekund. Het is de frontman, by the way.
0: We zijn geen Limburgers.
1: Nee, geen Limburgers. Okay. Het wordt geen ander rondje.
0: We komen het straks allemaal te weten. Dankjewel, Annelies. Tot straks.
2: Live vanop het Willy Terras in Eindhoven. De zomer van Willy.
3: Live music matters.

0: Check het volledige programma op willy.radio. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parquet onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte een man van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten, die worden nog gezocht. Een Russisch oorlogsschip heeft schietoefeningen gehouden op minder dan 100 kilometer voor de Britse kust, dat meldt het Britse leger. Het schip werd in de gaten gehouden door de Britten. De Russen hadden laten weten dat Britse schepen voldoende afstand moesten houden. De oefening duurde 1/2 uur. De timing is wel opvallend, een dag na het aantreden van de nieuwe Britse premier Andy Burnham. En 4 uur deze namiddag trekt het défilé door Brussel, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen en organisaties paraderen dan in kolonnen voor onze koninklijke familie en de leden van de regering. Journaliste Eva Peters weet meer.
5: Er zijn een aantal nieuwigheden. Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
4: Vanavond trekt de koning met zijn gezin naar de Marolla voor Resto Nacional. Het is de eerste keer dat ze dat doen. Samen met zo'n 2000 andere Brusselaars gaan ze daar mosselen met friet eten. Droog met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen een graadje minder met wolken en kans op een bui. Donderdag overwegend wolken en opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
0: Live van op het Willy Terras
6: in Emleuven.
0: Willy.
6: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Orie.
7: Hier geen mosselenfriet, wel Belgian Music Matters. Een hele goede middag.

Een kunstig plaatje voor een kunstige plek. Ook vandaag zenden we nog tot 6 uur live uit van op het terras van Museum M in Leuven. En dat niet alleen. Vanochtend om 10 uur ging hier onze rock- en rommelmarkt van start. Met gratis frietjes, tweedehands t-shirts van onze Lennart van Online. Een standje waar je zelf merchandise van Willy of van andere bands kunt safe drukken. En ik heb zelf al een concertfoto gekocht van Nathan Dobbelaren van Josh Homme op Pinkpop. Mijn broer krijgt dus eindelijk iets beters dan sokken voor kerst. En er is ook veel vinyl te koop, bijvoorbeeld bij Luc Jansen. En ik hoor dat daar vooral veel new wave te vinden is, of was. En misschien ook wel iets van Front 242.

0: Future Fathers of Utopia van Admiral Freebie.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: En ik heb bezoek van iemand die heel goed weet hoe belangrijk live muziek is. Iemand die ik net van onze rock- en rommelmarkt heb geplukt. Een hele goede middag, Nathan Dobbelaren.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent concertfotograaf, dus zonder live muziek eigenlijk geen job.
3: Zeker correct, ja. Tijdens COVID weinig buiten gekomen, helaas.
0: Oh, heb je dan veel shoots nog kunnen doen voor andere dingen of zo? Nee.
3: Ja, ik had nog een andere vaste job, gelukkig, maar de fotografie is wel weggevallen.
0: Ja, dus live music matters. Laten we het daarop horen. Ik heb, ik heb daarnet bij jou een print van een foto van Josh Homme op Pinkpop gekocht. Ik zag ook foto's van Linkin Park, van Foo Fighters, van Iron Maiden, van Green Day, van Taylor Swift, van Pommelien Thijs. Dat zijn allemaal supermooie namen. Hoe ben je daar ooit ingerold?
3: Ja, ik was eigenlijk student. Ik was 20 jaar en ik wou gratis naar concerten gaan, omdat ik niet het geld had om voor alles te betalen. Mijn vader was fotograaf in de voetbal in Brugge. En ja, ik toevallig iemand leren kennen die een journalist zocht en nog meer. En ik heb aan vader gevraagd van, mag ik alsjeblieft een camera gebruiken en zo de eerste show kunnen doen in de AB in 2012. Geen kennis van fotografie, niks, alles gewoon toen.
0: Maar wel, liefde voor muziek. Dus jij wist wel van, wat is een band? Wat doen die op een podium? Wanneer is het misschien interessant? Dat
3: ja,
0: wel.
3: Zeker en vast. Heel grote liefde. Ik ging sowieso al veel naar concerten en festivals. Dus dat was een beetje best of both worlds.
0: Ja, amai, goed gedaan. Geniet jij zelf eigenlijk nog van concerten? Of ben je eigenlijk alleen nog maar bezig met het plaatje?
3: Als ik aan het fotograferen ben, dan is het heel moeilijk om echt te genieten. Dan geniet je meer van het fotograferen aan zich. Als ik echt een band wil zien, dan koop ik echt wel tickets om te gaan kijken, ook tegenwoordig. En dan vlieg ik wel naar Oasis. Of dan,
0: ah, echt, ja.
3: Ja, dan zelf vliegen naar Stockholm om dan Sabrina Carpenter en zo daar te kunnen gaan kijken. Ja.
0: En dan niet te werken eigenlijk.
3: Ja, exact.
0: Ja.
3: En dan is het toch moeilijk om los te laten, want dan sta ik nog met mijn iPhone foto's te nemen.
0: En bekijk je die achteraf dan ook nog?
3: Of? En die bewerk ik en die komen soms zelf ook op mijn Instagram.
0: Ah ja, toch. Bij de meeste bands mag je eigenlijk enkel de eerste drummers fotograferen. Wat denk je dan als er daarna echt iets mega cool gebeurt? Die kruipen dan in een of andere mast, die springen van het podium, whatever. Wat denk je dan? Ben je aan het vloeken of ben je dan meestal al in de backstage aan het editen en weet je het niet?
3: Meestal ben ik tegenwoordig wel aan het editen backstage. Nu, als ik het zie gebeuren en het is echt iets cool, zoals klimmen op dingen, dan durf ik wel nog eens teruglopen en die eerste drie regels aan mijn laars lappen.
0: Jullie mogen daar dan wel nog binnen. Er is geen security die dan zegt, hey, buiten.
3: Ja, maar dan staat er niet meer in de front. Dan staat er echt wat meer op het terrein. En dan, dat gaat dan ook over één foto natuurlijk. Er zijn ook bands die dat leuk vinden. Want meestal als bands foto's delen die je genomen hebt als pers, dan zijn dat foto's die meestal niet uit de eerste drie nummers komen.
0: Ja.
3: Dus ja.
0: Zeg, jij bent vandaag ook aan het verkopen. Hè? Je kan hier vandaag bij jou ook concertfoto's kopen. Naar welke artiest is de meeste vraag?
3: De meeste vraag dit jaar gaat denk ik naar The Cure.
0: Ja.
3: Daar zijn heel veel mensen, zowel op Pinkpop als op Rock Werchter, gaan kijken. Dus daar krijg ik heel veel vraag naar. Ook dingen als Youngblood, Wet Like was ook wel populair vandaag eigenlijk. En dan in de metal scene, dingen als Bring Me The Horizon. Bad Omens, die geen fotografen toelaat dan.
0: Ah ja, shit. Oké. Okay. Zeg, op welke foto's ben je zelf het meest trots? Waar was je het meest blij mee dat je zegt van, oké, dat ik die heb mogen fotograferen, dat is echt crazy.
3: Taylor Swift was mijn nummer één op bovenaan het lijstje van waar ik wou fotograferen. Het feit dat dat gelukt is, is tot op de dag van vandaag nog altijd crazy dat ik daarbij was. En dat ga ik ook wel echt nooit vergeten.
0: We hebben hier eigenlijk toevallig daar straks al eens over gepraat. En het was met tranen. Vertel eens hoe dat gegaan is.
3: Ik was op weg met de auto naar Hellfest, een metalfestival in Frankrijk, samen met mijn vader. En toen kreeg ik telefoon van de journalist bij VRT Nieuws, waarvoor ik af en toe fotografeer. En die belde om te vragen of wij naar Taylor Swift gingen gaan. En de bijkomende vraag was dan van ja, zou je willen gaan? Ik antwoordde ook van ja, tuurlijk, maar ja, dat gaat nooit lukken. Die laat geen fotografen toe. Waarop dat zij antwoordde, ja, wij hebben rechtstreeks contact met de PR-manager en zij hebben ons gevraagd of dat we een fotograaf willen sturen. Ik heb de auto langs de kant gezet, beginnen wenen van geluk.
0: Maar echt beginnen wenen?
3: Zeker en vast.
0: Oh, maar ik vind dat zo schoon. Want heel veel mensen kwamen ook foto's van Pearl Jam en zo vragen. Zou je dan ook moeten wenen als Pearl Jam?
3: Maar Pearl Jam is er nog altijd eentje die hoog op het lijstje staat. Dat ik heel graag zou fotograferen, omdat dat ook emotioneel veel heeft betekend in mijn leven of zo. Dus dat is misschien ook wel nog een.
0: Ja, maar Taylor Swift helemaal bovenaan het lijstje. En dat is dus al gelukt. Oké. Okay. Nathan, ik ga jou verder laten verkopen. Heb je nog veel voorraad voor vandaag?
3: Ja, ja, er is zeker nog prints te verkrijgen.
0: Oké, en als je hem online wil terugvinden, dan is het at Nate Concert Photography in het Engels, hè?
3: Ja, in het Engels.
0: At Nate Concert Photography. Ga maar terugverkopen, voilà.
3: Yes,
0: salut, hè?
3: Bye.
0: Als je dus thuis nog een concertfoto, een plaat uit de collectie van Luc Jansen, een boek, Willy Merchandise wil, de markt is nog open tot 5 uur, ons terras tot 6. Gewoon iets komen drinken, dat mag ook.

0: Into Temptation van Crowded House. Ondertussen al veel volk hier op het terras voor Benny Boo, die straks om 4:15 live zal spelen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Sleep World.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
9: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
8: Koers? Hoe koers?
9: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
10: VTM. Kleurt je dag.
11: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Dit is... De Zomer
14: van Willy.

vandaag op onze nationale feestdag. Iemand stuurde daarnet nog in de Willy-app: Annelies, waarom heb je voor jezelf geen concertfoto gekocht? Er zat toch iets bij van Weezer? Ja, maar het waren shows waar ik dan zelf niet bij was, dus dat vond ik wel lastig. En wat ik ben vergeten te vragen is of hij foto's heeft van David Byrne op Rock Werchter. Want als die er nog zijn, wil ik die zeker zoveel goede herinneringen aan. Onder andere aan dit nummer.

Veel Willys die het met mij eens zien, eens zijn. Wat een concert. David Byrne op Rockwerchter. Burning Down the House van Talking Heads. Zometeen is er weer live muziek hier in Leuven van een groep die net als Editors ook op Suikerrock speelt. Straks dus Benny Boo, nu Editors en Call.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Live vanop het Willy Terras
6: in Eindhoven. De zomer
5: van Willy.
6: Live Music Matters.

0: wordt hier al heel sexy gedanst naast mij. Ça plan pour moi van Plastic Bertrand.
1: De zomer van Willy. Live music
0: matters. Vandaag hebben we een band over de vloer die eigenlijk nog maar een goed half jaar bezig is, maar dus toch binnenkort ook al op Suikerrock speelt. Hoog tijd om eens kennis te maken met Benny Boo. Een hele goede middag, Ben.
2: Hallo, hallo.
0: Welkom op ons terras.
2: Merci, het is hier supermooi.
0: Ja, het is leuk, hè? Ja, en die rock- en rommelmarkt erbij. Jullie hebben een goede dag gekozen om, ja, om te komen. Hebben jullie zelf eigenlijk al alles gecheckt? Welke vinylplaten en zo er zijn?
2: Dat gaan we straks doen.
0: Ja, ik denk dat je geld gaat uitgeven. Ik kan het nu al garanderen eigenlijk. Benny Boo bestaat eigenlijk nog maar sinds januari. Maar als ik jullie hoor spelen, dan denk ik wel, dat is toch al een pak meer ervaring, hè, in die band. Vertel eens hoe jij met Benny Boo begonnen bent.
2: Ja, het was vorige zomer liedjes beginnen schrijven. En daar heb ik dan een band rondgezocht. Allemaal hele goede muzikanten. Ik heb er hier twee bij vandaag, Jessen en Dries.
0: Ja.
2: Dus inderdaad, wat opgetelde ervaring om die liedjes dan zo mooi mogelijk te brengen.
0: Ja, want jij kon eigenlijk al gitaar spelen, hebt die lang aan de kant laten staan, heb ik gelezen, en dan ineens terug vastgepakt. Hoe is dat gegaan?
2: Ik heb een tijd niet meer gehouden van gitaarmuziek of zo. Singer-songwriter dingen. Maar mijn papa is heel ziek geworden vorig jaar. En dan heb ik terug in die emotie naar de gitaar beginnen grijpen. De troost van de gitaar. Simpele liedjes. Vaak in het Engels ook. Vroeger schreef ik veel in het Nederlands. En terug zo geconnecteerd met de gitaar, wat dat kan doen. Een akoestische gitaar, een stem. En dan veel beginnen schrijven. En dan toch, na een tijd kwam dan de goesting, maar toch wat meer te laten scheuren.
0: Ja, ja, want jullie zijn hier ja, niet met full band, maar er staat wel een piano. Jij hebt een akoestische gitaar bij, maar Jesse speelt op een elektrische en Dries die gaat vol neut voor de drum. Normaal zijn jullie met vijf, hè?
2: Ja, normaal is er ook Eva en Jutta bij, Eva Rose. En zij brengen trompet, synthesizer, basgitaar, bassint. We hebben best wel wat dingen op het podium staan normaal. Ja. Dat kon er niet allemaal onder in de tent. Dus ik ga zelf de synthesizer verzorgen.
0: Oké, ja, ja, ja. Het staat hier helemaal vol. Als je het graag eens wil zien, ga eens checken op de livestream. Dus jij bent eigenlijk vanuit veel miserie terug muziek beginnen maken. Dat mag ik eigenlijk wel zeggen, hè?
2: Ja, miserie, dingen die misschien bij het leven horen. Tristesse, maar ook

0: beet mij kapot. Dus ik ben heel blij dat ik eens buiten mag komen.
1: Ah ja, ja, ja, oké.
0: Okay. Alhoewel dat het hier ook wel lekker warm is.
1: Het is goed warm, hè? Ja, ja, absoluut. Zeg, ik stel voor dat jullie een eerste nummer gaan spelen straks. Dan mag je nog eens terugkomen. Wat wordt het eerste?
0: Het eerste nummer heet Birchit.
1: Ja, ik heb wel heel veel gedachten gehad bij die titel, maar je mag zelf zeggen waar het eigenlijk precies over gaat.
0: Ik ben al 3 keer in mijn leven door een duif op mijn hoofd gepoept geweest. En naar het schijnt brengt dat geluk als dat gebeurt. En het nummer gaat een beetje over waar blijft mijn geluk?
1: Waar blijft jouw geluk? En wel, ik stel voor dat die duiven en leuven allemaal goed luisteren, straks nog eens overvliegen. En nog eens op je kop komen kakken. Allee, ja, nee.
0: Oh, dank je.
1: Ben, zet je vooral maar klaar om live te spelen hier op ons terras. Hij zorgt even dat hij de juiste koptelefoon aan heeft. Dat hij terug achter zijn toetsen staat ook, want hij gaat alles tegelijk doen. Akoestische gitaar spelen, de toetsen. Alright. Leuven en iedereen die thuis aan het luisteren is. Dit is Benny Boo, live van op ons terras. Met Birchit.

0: Birdshit van Benny Boo, helemaal live van op ons terras hier in Leuven. Straks om 4:15, dan hoor je ze nog eens. Ik heb eigenlijk nog veel vragen over Vogeltak.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in Leuven.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parket onderzoeken nu wat daar precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte een man van 19 zwaar gewond nadat hij werd neergestoken. 3 daders konden wegvluchten toen. Die worden nog gezocht. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven hoger willen maken. Gisteren legde Trump ook al een invoertaks van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. En rond deze tijd trekt het défilé door onze hoofdstad, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen, politie en brandweer paraderen dan in kolonnen voor de koninklijke familie en de leden van de regering. Dit jaar zijn er ook een aantal nieuwigheden, zegt journaliste Eva Peters.
3: Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
2: Er is nog de hele dag feest in Brussel, met vanavond optredens van heel wat Belgische artiesten in het Jubelpark. Afsluiten doen ze daar met vuurwerk. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy, Annelies

Ze stonden vorige donderdag nog op Rockherk en in september spelen ze op Krammerok. En er zijn ook al nieuwe nummers uit, dus laten we hopen op een nieuw album in 2027. Op deze nationale feestdag doen we van Belgian Music.

0: mij zo hard denken aan een trein. Wat denk jij, Ben?
1: Echt een trein.
0: Zwaar, hè? Goed feestje hier in Leuven met Moskou Disco van Telex.
2: De zomer van Willy. Live music.
0: Ben, je weet het of je weet het niet, maar elke artiest die hier langskomt, die onderwerpen wij aan een paar zomerdilemma's.
1: Oh shit.
0: Oh shit. Dus ja, ook Benny Boo. Ik hoop dat je er klaar voor bent.
1: Helemaal, ja. Let's go.
0: We zullen heel simpel en op het gemak beginnen. Wat doe jij tijdens een hittegolf? Onderduiken in een frisse kelder om muziek te schrijven of vooral naar buiten om muziek te spelen?
1: Oh, I wish in een koude kelder. Beide liefst. Zo afwisseling. I love it.
0: Maar dat is niet dat jij iemand bent die zo alleen maar binnen in een airco.
1: Nee, zeker niet. Ik ben heel blij met het weer eigenlijk.
0: Een andere vraag. In het nummer dat jij straks gaat spelen, gaat het ook over Bob Marley.
1: Mm-hmm.
0: Stel, je moet kiezen. Een hele zomer alleen maar naar Bob Marley luisteren of alleen maar naar Pommelien Thijs.
1: Sowieso Pommelien Thijs.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: I'm a fan.
0: Iets gevarieerder, hè? Jullie hebben daar straks het nummer Birdshit gespeeld. Heel leuk. Maar Birdshit, dat wil zoveel zeggen als vogelkak. Jij moet kiezen. Voor altijd optreden met vogelkak op je t-shirt of op al je eten voor altijd mayonaise.
1: Oef.
0: Moeilijk, er zijn dus mensen die geen mayonaise lusten, blijkbaar.
1: Op al het eten... vogelkak.
0: Of zo'n vettige plek. Oké, hij kiest vogelkak. Oké. Goed, morgen dan staan jullie in de Ringo in Gent op de Gentse feesten op 8 augustus op Suikerhok. Jullie gaan hier nog één nummer spelen voor ons. Dat heet Schrödinger's Summer. Je mag nog eens vertellen waarover dat precies gaat.
1: Ik had dat juist al verteld over mijn papa. Vorig jaar ziek is geworden en uiteindelijk nu niet meer bij ons is. En die Schrödinger's Summer beschrijft de zomer waarin hij er nog wel is en bijna niet. En het, de schoonheid om afscheid te nemen door zijn ogen van die zomer, van alles rond ons. De ups en de downs en terug de schoonheid in alles te zien. Daar gaat het niet meer eigenlijk.
0: Maar daar ben je heel hard mee bezig, denk ik.
1: Ja.
0: Maar zo goed, Ben, ik gun het jou. Ik hoop dat het geluk waar je het daar straks over had heel snel jouw richting uitkomt. Ik denk dat het met de festivals die er nu aankomen en de shows, dat dat wel gaat in orde komen. Zet je maar klaar om nog eens te spelen. En iedereen die ervan houdt, ga vooral naar de Ringo morgen in Gent of naar Suikerhok. En we hopen dan ook op een nieuwe plaat van Benny Boo in 2027. Dit is Benny Boo, helemaal live op ons eraf. Met Schrödinger's Summer.
3: Teach me how to disappear.

0: Schrödinger Summer van Benny Boe, helemaal live op ons terras. Volg ze vooral, want daar gaat nog wel wat van komen.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy Terras in Eindhoven.

0: Red Zebra and Can't Live in a Living Room.
1: Zo met Van Willy.
2: Live music matters.
0: Het is ondertussen 16:30 geworden. Dat wil zeggen dat onze rock en rommelmarkt hier in Leuven nog een half uurtje duurt. Je hebt dus nog een half uur de tijd om bijvoorbeeld een tattoo te laten zetten bij Tattoo Yaya. Een hele goede middag, Tom.
3: Hallo, dag Annelies.
0: Jij hebt dat al geriskeerd. Jij hebt een tatoeage laten zetten op onze rock en rommelmarkt in Leuven. Een applausje voor Tom, want ik vind het wel straf dat je dat doet. Op een casual dinsdag, Nationale Feestdag, mogen wij zien wat dat je hebt laten zetten?
3: Ja, ja, het is ook gelieerd aan de Nationale Feestdag.
0: Oké.
3: Okay. Het is een Belgisch monument.
0: Oké. Okay. Oh la la la. Oh la la la. Ik vind dat wel heel... heel, heel cool. Heb je lang nagedacht? Ben je gewoon naar die stand gegaan? Iets gekozen?
3: Ik had vooral gedacht dat ik het ging doen.
0: Ah ja.
3: Dat ik naar hier ging komen, wist ik al dat de optie er was.
0: Ja.
3: En ik ken Pieter Jan ook al, is een geweldig getalenteerde tattooartiest. Dus ik had er het volste vertrouwen in, dan gekeken naar de ontwerpjes. En op de Nationale Feestdag, Arno...
0: Ja, ik vind het wel heel schoon eigenlijk. Ja, dat is een moment. Over 20, 30, 40, 50 jaar ga je dat nog altijd herinneren, want het staat op je benen voor de rest van je leven.
3: Vind je nooit spijt van.
0: Heb je naar je mama gebeld op voorhand?
3: Nog niet.
0: Ah ja, maar jij hebt al tatoeages.
3: Ik heb al tatoeages.
0: Die weet dat ook al.
3: Ja,
0: ja oké. Okay. Zeg, en jouw vriendin heeft ook een tatoeage laten zetten.
3: Slang.
0: Wat heeft die gekozen?
4: Een mooie slang.
0: Maar amai, zo durven allemaal. Ik heb, ja...
3: Geen tatoeages?
0: Ja, ik heb eentje, maar echt mini, mini. Dat is zo'n golfje. Ja, zo, hè, surfen en al. Ik ben gaan kijken en ik dacht, ja, ik weet het nog niet.
3: Willy-logo kan, hè?
0: Ja, maar Tom, hoeveel moeten ze mij daarvoor betalen, vind je? Om met het Willy-logo op mijn lijf rond te lopen.
3: 3 pinten en een zakje chips.
0: Oh ja, oké, okay, is goed. De baas loopt hier rond. 3 pinten en een zakje chips. En ik zal er nog eens over nadenken. Nog heel veel plezier op onze rock- en rommelmarkt. Alright. Deze artiest komt binnenkort ook naar ons terras om hier live in de tuin te spelen. We doen een rustige akoestische avond met Portland en TP LeGreen. Dat is voor hem een thuismatch trouwens hier. Dit is We All Need Someone.

0: You Tolerate This, Your Children Will Be Next van Manic Street Preachers. Ook het openingsnummer van de band op Rock Herk afgelopen weekend. Dat was een toffe show. Leuk om die eens live te zien. Straks dan neem ik je mee naar de zomer van 1991. Dan denk jij misschien aan Red Hot Chili Peppers en Nirvana en Pearl Jam. We hebben allemaal platen uitgebracht in dat jaar. Maar nee, het gaat over een ander.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond High High, gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
3: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De zomer van Willy. Annelies Orie.

zat dit jaar geen witte botten en geen witte jurk aan op Rockherk. Wel een prachtige rode jurk met pofmouwen. Sylvie Kreusch. Elke dag dan duiken we in een zomer uit het verleden. En vandaag is dat die van 1991. In de zomer van 1991 was er het WK Atletiek in Tokio. En atleten Mike Powell en Carl Lewis die hadden al heel lang veel ruzie, felle veten. En die deden er eigenlijk alles aan om elkaar te verslaan. En eerst haalde Lewis het nieuwe wereldrecord verspringen binnen met 8,91 meter. Even later doet Powell 4 centimeter beter en haalt hij het wereldrecord binnen. Het is vandaag nog altijd niet gebroken. Ook in de zomer van 1991, het einde van de Koude Oorlog. Op 21 augustus valt het ijzeren gordijn na een laatste effort om het communisme in stand te houden. De wereld herschikt zich helemaal en even konden we opgelucht ademhalen. Maar het hoogtepunt van de zomer van 1991 was natuurlijk iets muzikaal. Het gaat dan over Thorhout Werchter, Iggy Pop. Die spoort het publiek daar aan om met plastic flessen te gooien tijdens een set. Maar wanneer de police daarna een paar uur later message in a bottle inzet, denkt het publiek, ja, we zullen nog eens flessen naar het podium gooien. Deze keer gevuld met zand. Het gevolg, heel veel blauwe plekken bij de police, gebroken neuzen. Sting heel kwaad. Hij had zoiets van, ja, maar ik ga hier pas verder spelen als alles hier gekalmeerd is. Dus als je je ooit hebt afgevraagd, waarom krijg je op een festival geen dopjes bij je flesje? Dat is allemaal door Iggy Pop en door Sting.

Message in a Bottle van The Police. En ik geef je nog even mee. Het is nog 10 minuten rock en rommelmarkt. Als je nog snel een plaat wil scoren, een boek, een tattoo misschien, dan kan dat nog hier in de tuin van Museum M. Dit zijn de Sore Losers.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
5: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
4: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien, is nog niet duidelijk. In Spanje is de politie nog steeds op zoek naar een Belg die brand heeft gesticht in de bed and breakfast van zijn ex-partner aan de Costa Brava. Daarna vluchtte hij op de motor en sindsdien is hij spoorloos. De man had een contactverbod wegens kindermishandeling en partnergeweld, maar dat hield hem dus niet tegen. Mogelijk is hij nu naar het buitenland gevlucht. De Vlaamse vrouw en haar zoon zijn intussen ondergedoken. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven ook hoger willen maken. Gisteren legde Trump al een extra invoertax van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. Het verlengde weekend was een topweekend voor onze kust, dat zegt Westtour. Iets meer dan 8 op de 10 hotelkamers waren volzet. Michelle Martens van Westtour.
6: Normaal gezien is dat ook traditioneel 21 juli wel een van de topweekends voor de kust. Maar dit jaar kunnen we wel spreken van een topweekend opnieuw. 950.000 overnachtingen over de 4 dagen. En ook 425.000 dagtoeristen hebben we mogen ontvangen tijdens dit verlengde weekend. Dus dat zijn wel hele mooie cijfers.
4: Ook de rest van de zomer verwacht Westtour nog heel wat bezoekers. En rode duivel Amadou Onana is met succes geopereerd aan zijn knie na de zware blessure die op het WK opliep. In de achtste finale tegen de Verenigde Staten scheurde hij zijn voorste kruisband. Onana begint nu aan een lange revalidatie. Naar schatting zal hij zo'n 9 maanden buiten strijd zijn, waardoor hij bijna het hele seizoen moet missen. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
0: Live van op het Willy Terras
3: in Emleuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Orie.

Chemical van Dead Man Ray. En wie hoor je daar zingen? Jawel, dat is Daan. En wie drumt er bij Daan? Ah ja, dat is Isolde Lazoen. Isolde Lazoen, die hoor je toevallig nu. Allebei gaan ze trouwens mee op Willy Escape van 18 tot 22 oktober. We gaan naar de Dolomieten met een pak artiesten. En eigenlijk organiseren we gewoon een Willy Festival in de bergen. Als je nog zin hebt om mee te gaan met ons op vakantie. 18 tot 22 oktober. Wim Oosterlink en Roos van Akker gaan ook mee. En het zijn nog een paar plekken. Alle info op willy.radio. Dit is Isolde met Nothing is Forever.

0: Later vandaag speciaal voor onze nationale feestdag. En qua Belgische New Wave zijn we natuurlijk goed voorzien door de fashion party van de Neon Judgment. Voorlopig is er nog veel zon op ons terras, maar als die ondergaat hier in Leuven, wat er dan allemaal gebeurt, dat hoor je van Arctic Monkeys.
1: So who's that girl there?

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Live van op het Willy-terras in Omleuven.
4: De zomer
3: van Willy. Live Music Matters.

0: Waar ik voor leef van Chris de Bruyne, zo schoon. En trouwens ideaal om te draaien voor dit
1: Aperitief Nationaal.
0: Elke dag dan voorzien wij jou van de ideale plaat om samen op te aperitieven. En toeval wil dus dat ik hier met een vol terras zit. Ik zie pintjes, ik zie glaasjes rosé, ik zie frisdrank. Iedereen heeft iets gevonden om mee te klinken. Ik hoop jij thuis ook. Dus aan iedereen die hier zijn nationale feestdag kwam spenderen. Misschien ook zijn zuurverdiende centen aan platen, aan boeken en tattoos. Hef je glas maar even. Ja, ik zie een paar glaasjes wijn omhoog gaan. Op het land, de zon en op Willy, school.

Dat moest er ook nog bij. Ik ga nu een man draaien die vorige zomer het eerste concert in onze tuin hier gegeven heeft. En straks het voorprogramma van Hi Hi. Zij spelen hier donderdagavond.

0: Dit klonk zo goed vorig jaar hier in de tuin. Sweet Instigator van Ozark Henry. En soms vind ik het echt kak om in de zomer op vakantie te gaan. Hier is zoveel te doen. Niet alleen in Leuven, maar wellicht ook in heel Vlaanderen. Nu vrijdag bijvoorbeeld speelt de volgende band echt in het centrum van Leuven.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De zomer van Willy, Annelies Orie.

0: de Scabs op de Oude Markt in Leuven. Met daarvoor ook Kaat van Stralen en de Sheila Divine. En de Sheila Divine.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Die komt hier vrijdagmiddag niet live spelen, maar ik mag er wel mee praten. Ze komen langs voor een interview hier op ons terras. Hoe cool is dat? Het wordt echt nog een spannende week eigenlijk in Leuven. Morgen zitten we een dagje in Vilvoorde, dan is Museum M ook dicht. Maar donderdag, dan zitten we hier vanaf 11 uur en we blijven tot 21:00 s'avonds. Dan hebben we Hi Hi in onze tuin vanaf 9 uur en in het voorprogramma de band die ik nu ga draaien. Dit is Siska Siska.
1: Willy.

Represent back on the chain, gang. Merci om met ons jouw nationale feestdag door te brengen. Van thuis op vakantie of vanuit Leuven. Geniet nog van deze mooie dinsdagavond. We doen nog minstens één keer van Belgian Music Matters met Whispering Suns. Super.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Pogacar behoudt wel het geel. Evenepoel staat nu tweede. Hij doet wel een uitstekende zaak in het klassement. De christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
3: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
2: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien, is nog niet duidelijk. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
4: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectief een zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar. Maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagdagelijkse realiteit wordt.
2: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie over de precieze omstandigheden of de identiteit van de slachtoffers is er nog niet. En er is in Frankrijk op 20 jaar tijd nog nooit zoveel natuur in vlammen opgegaan voor midden juli. Dat blijkt uit satellietgegevens. Deze maand alleen al werd 15.000 hectare natuur verwoest. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden van Frankrijk ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. Vanavond eerst brede opklaringen. Later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui. Maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
4: VTM, kleurt je dag. Lili.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in deze Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele trui, Tadej Pogačar, werd tweede op 28 seconden. De Deen Matthias Kjelmose eindigde derde. Pogačar behoudt wel het geel en heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel, die wel een uitstekende zaak doet in het klassement. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
5: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar. Maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagdagelijkse realiteit wordt.
4: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, dicht bij de luchthaven van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie is er nog niet. Het is al een tijdje erg warm en droog in Frankrijk. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. En terug naar eigen land. Op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn blauw algen vastgesteld. Dat meldt het stadsbestuur. En dat heeft gevolgen voor activiteiten in het water, zegt burgemeester Matthias de Klerk.
6: Sowieso mag daar niet worden gezwommen. En watersporten zoals kanovaren is af te raden. Dat is op eigen risico. Het is zo dat blauwalgen kunnen irritaties veroorzaken aan de huid, aan de ogen. Ook hoofdpijn en ook maag- en darmklachten met zich meebrengen.
4: Ook in het domein De Gavers in Geraardsbergen geldt een zwemverbod door blauwalgen. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
3: Music matters.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten, vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op golfstaat Kuwait. Daarbij werden verschillende energie- en waterinstallaties geraakt. Dat melden lokale autoriteiten. Kuwait en andere golfstaten waren de afgelopen dagen meerdere keren doelwit van Iraanse aanvallen, nu de spanningen met de VS weer zijn opgelopen. Iran viseert er dan Amerikaanse legercites. En in de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel een nieuwe ritzege beet. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Tadej Pogačar werd 2e op 28 seconden. Pogačar behoudt het geel. Hij heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel in het klassement. Met 2 ritzeges in deze Tour staat Evenepoel dus voorlopig 2e.
3: Dat is al een heel groot deel van mijn toerdoel dat afgevinkt is. Dus nu kan ik die laatste week echt beginnen met een behoorlijk ontspannen gevoel. En ja, met echt mijn 2e plek in het hoofd om die vast te houden. Dus daar ga ik nu alles voor doen.
2: Vanavond eerst brede opklaringen. Later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui. Maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Rond deze tijd begint het grote feest in het Jubelpark in Brussel om onze nationale feestdag af te sluiten. Op de Belgian Party zijn er optredens van heel wat Belgische artiesten, onder meer Natalia, Milk Inc. en Netsky. Maar je kan er ook kijken naar een laser- en droneshow. Je hoort Kelly Koekuit van de overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.
3: De droneshow bevat 350 drones en die zullen de triomfpoort van het Jubelpark doen schitteren. Wat we zullen zien zijn beelden van iconische Belgische gebouwen en locaties op de schermen. En dan ja, natuurlijk ook een paar thematische elementen zoals sport, ruimtevaart, film, stripverhalen en gastronomie.
2: Daarna is er ook nog vuurwerk. Toegang is gratis, maar het wordt ook uitgezonden op tv. In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. En in Frankrijk stapt de uiterst rechtse politica Marine Le Pen naar het Hof van Cassatie. Dat zegt een juridische bron aan Franse media. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld. Ze kreeg daarvoor 3 jaar cel, waarvan 1 jaar met een enkelband. Ze liet al weten dat ze zich hoe dan ook kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen. Door nu opnieuw in beroep te gaan, wordt de straf uitgesteld en kan ze dus campagne voeren zonder enkelband. Het Hof van Cassatie wil uitspraak doen voor de eerste ronde van die verkiezingen. Dat is in april volgend jaar. Vanavond eerst brede opklaringen en later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi, gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
1: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In De Haan hebben redders een jongen van 14 kunnen reanimeren nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden. Ze moesten hem wel reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. Het vaccin tegen tekenencefalitis is uitverkocht. In populaire vakantielanden zoals Duitsland en Oostenrijk riskeer je een tekenbeet die encefalitis kan veroorzaken. Dat is een ontsteking van de hersenen. 2 weken geleden was er een oproep in het nieuws om je voor je vakantie te vaccineren. Nadien was er een stormloop en nu is het vaccin nergens meer te vinden. Je hoort apotheker Bart Hectors.
3: Vorige maand alleen zijn er al meer doosjes de deur uitgegaan dan in het hele jaar vorig jaar. Er zijn elke dag wel een 10-tal telefoons makkelijk voor de vraag voor ofwel de junior variant of de volwassenen variant om te vragen of we die nog hebben.
2: Pas vanaf 7 augustus zijn er mogelijk weer vaccins. Een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste land in Europa sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Daarin staat ook een verbod op smartphones in middelbare scholen. De Franse president Macron wil dat de regels ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt er voorlopig enkel een leeftijdsgrens op sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En het ziet er al maar meer naar uit dat de Nederlander Mark van Bommel de nieuwe bondscoach wordt van de Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
4: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
2: Volgens het nieuwsblad zouden de gesprekken zelfs bijna afgerond zijn. Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
3: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, de rente die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen. En we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die vijf partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, het zal niet evident zijn.
2: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. In De Haan moest een jongen van 14 gereanimeerd worden nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden en reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Willy. Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond High High. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeiedag. De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
3: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, erin te die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen. En we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die vijf partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, dat zal niet evident zijn.
2: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Var. Daar werd al voor gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar. Sinds vanmiddag is er al 1700 hectare in de as gelegd. En de brand breidt nog verder uit. 400 mensen moesten geëvacueerd worden. 6 mensen raakten lichtgewond nadat ze te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken met lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer. Nee.